Ontsi momentu, ne, psikodelixia ibizkate guztu hartute. Beste lau xikanta psikodeliku ero zango. David Crosby, Cowboy Movie kanti entzute jonga.